Yannick. Hey Yannick. Doe dat gooi, ken je? Hey Yannick. Oh, oh Yannick. Doe dat gooi, ken je? Ah, maar je brouw. Oh, mijn brouw.